De damesmuziekkapel van vrouw Rol speelde in de jaren 14-18 met lesbische discipline, marsen en walsen. En het geacht publiek zoop en vrat onder pompeuze palmen bediend door obers met een spuuglok of roos. De poëtische rozen golfden op de boezems van de vrouwen die alleen maar dachten